0: vragen.
1: Ah, sorry.
0: Ja, soms heb ik vragen.
1: C'est normal.
0: Hoe voel jij je in je vel?
1: Des fois bien, des fois mal.
0: Voor mij is dat moeilijk te plaatsen.
1: Je comprends.
0: Voor mij is dat

0: verte fois.
1: Darum stel ik vragen aan jou.
0: Si tu veux.
1: Jij hebt het soms moeilijk met mij.
0: Oh, oui, c'est vrai.
1: Ja, ik heb het soms moeilijk met jou.
0: Je te comprends.
1: Waarom, waarom, waarom?
0: Oui, pourquoi?